Karfreitagsnacht. De eenzame bruid ligt in bed en staart voor zich uit, want haar man is pleite en zij roept luid. Verdomme!

Heaven syne vei wat schiet. Vode, vode, vode, hym heit al van heaven syne.

We weten dat het leven voor de mensen in deze stad niet altijd eerlijk is. Nee, niet altijd volmaakt is. Maar met de kracht van God kunnen alle duivels verslagen worden.